0: Meneer Schaffer,
1: dus ik een kippen op.
0: Een lied. Dus minstens 100 Spaans gehoord van Johan Schramme, joh.